Goedenavond, dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel moet voor de 11e keer een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe kooks, schadelijk voor mens en milieu. De Omgevingsdienst legde sinds 2020 meerdere dwangsommen op, in totaal meer dan 2 miljoen euro. Tata Steel zegt het aantal incidenten met 98% te hebben verminderd. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne Bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Marienkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Nico Baltus en Gerard Sand wandelen al 23 jaar samen en doen dit jaar weer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liepen 10 keer 50 kilometer en bijna 10 keer 40 kilometer. Nu kiezen ze voor 30 kilometer. Ze overnachten bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en de regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedenavond, dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tata Steel moet voor de 11e keer een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe kooks, schadelijk voor mens en milieu. De Omgevingsdienst legde sinds 2020 meerdere dwangsommen op, in totaal meer dan 2 miljoen euro. Tata Steel zegt het aantal incidenten met 98% te hebben verminderd. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne Bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Marienkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Nico Baltus en Gerard Sand wandelen al 23 jaar samen en doen dit jaar weer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liepen 10 keer 50 kilometer en bijna 10 keer 40 kilometer. Nu kiezen ze voor 30 kilometer. Ze overnachten bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedenavond, dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel moet voor de 11e keer een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe kooks, schadelijk voor mens en milieu. De Omgevingsdienst legde sinds 2020 meerdere dwangsommen op, in totaal meer dan 2 miljoen euro. Tata Steel zegt het aantal incidenten met 98% te hebben verminderd. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne Bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Marienkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Nico Baltus en Gerard Sand wandelen al 23 jaar samen en doen dit jaar weer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liepen 10 keer 50 kilometer en bijna 10 keer 40 kilometer. Nu kiezen ze voor 30 kilometer. Ze overnachten bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Goedenavond, dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tata Steel moet voor de 11e keer een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe kooks, schadelijk voor mens en milieu. De Omgevingsdienst legde sinds 2020 meerdere dwangsommen op, in totaal meer dan 2 miljoen euro. Tata Steel zegt het aantal incidenten met 98% te hebben verminderd. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne Bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Marienkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Nico Baltus en Gerard Sand wandelen al 23 jaar samen en doen dit jaar weer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liepen 10 keer 50 kilometer en bijna 10 keer 40 kilometer. Nu kiezen ze voor 30 kilometer. Ze overnachten bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Goedenavond, dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel moet voor de 11e keer een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe kooks, schadelijk voor mens en milieu. De Omgevingsdienst legde sinds 2020 meerdere dwangsommen op, in totaal meer dan 2 miljoen euro. Tata Steel zegt het aantal incidenten met 98% te hebben verminderd. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne Bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Marienkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Nico Baltus en Gerard Sand wandelen al 23 jaar samen en doen dit jaar weer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liepen 10 keer 50 kilometer en bijna 10 keer 40 kilometer. Nu kiezen ze voor 30 kilometer. Ze overnachten bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ik heb dus net 10.000 man voor mijn neus gehad.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
3: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
4: En jij werd opgehaald met de helikopter?
3: Ja, bijna iedereen.
2: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
5: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
2: Het gebiedsverbod in De Esch geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedenavond, dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel moet voor de 11e keer een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe koks, schadelijk voor mens en milieu. De Omgevingsdienst legde sinds 2020 meerdere dwangsommen op, in totaal meer dan 2 miljoen euro. Tata Steel zegt het aantal incidenten met 98% te hebben verminderd. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne Bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Marienkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Nico Baltus en Gerard Sand wandelen al 23 jaar samen en doen dit jaar weer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liepen 10 keer 50 kilometer en bijna 10 keer 40 kilometer. Nu kiezen ze voor 30 kilometer. Ze overnachten bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
3: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
2: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
4: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
2: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedenavond, dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tata Steel moet voor de 11e keer een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe kooks, schadelijk voor mens en milieu. De Omgevingsdienst legde sinds 2020 meerdere dwangsommen op, in totaal meer dan 2 miljoen euro. Tata Steel zegt het aantal incidenten met 98% te hebben verminderd. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne Bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Mariënkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Nico Baltus en Gerard Sand wandelen al 23 jaar samen en doen dit jaar weer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liepen 10 keer 50 kilometer en bijna 10 keer 40 kilometer. Nu kiezen ze voor 30 kilometer. Ze overnachten bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Kerk.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
3: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
2: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
4: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
5: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
2: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt. Maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedenavond, dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel moet voor de 11e keer een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe kooks, schadelijk voor mens en milieu. De Omgevingsdienst legde sinds 2020 meerdere dwangsommen op, in totaal meer dan 2 miljoen euro. Tata Steel zegt het aantal incidenten met 98% te hebben verminderd. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne Bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Mariënkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Nico Baltus en Gerard Sand wandelen al 23 jaar samen en doen dit jaar weer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liepen 10 keer 50 kilometer en bijna 10 keer 40 kilometer. Nu kiezen ze voor 30 kilometer. Ze overnachten bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: van Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Als er iemand bij me wegging,

jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Zeehopen in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Live vanuit Studio 13. Dit is de ochtendmix van 10 tot 12.

0: nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Dat allemaal te beluisteren op Eimond 360. Een plaatje die ik al een hele tijd niet meer heb gehoord, die kwam ik tegen. Kenny Clither met Rock and Roll uit 1972. Ik denk, die ga ik draaien. En daarvoor uit 1964 Hippie Hippie Shake van The Swinging Blue Jeans. Nou, over Blue Jeans gesproken, die zit naast me. Rob Kees. Rob, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Ab. En uiteraard een hele goede morgen, luisteraars. Ja, Blue Jeans. Ik denk, het is geen korte broeken weer.
0: Nee.
1: Dus ik doe maar gewoon mijn spijkerbroek weer aan.
0: Ja.
1: En ik kom dan keurig netjes in Studio 13. En er liggen alle papieren weer voor me klaar. Yes. Want we gaan natuurlijk weer een rondje Hollands doen. We hebben natuurlijk ook weer welke artiesten zijn jarig vandaag. De belangrijkste gebeurtenissen door de jaren heen van 23 juli. En mensen kunnen weer bellen voor gezellige verzoekplaten. 085 2020 300. Ik zit er weer klaar voor met mijn papieren en mijn pen. 085 2020 300. Verder heel veel fijne muziek, onder andere de Wijkschijf.
0: Ja, daar gaan we nu naar luisteren. Dat is Brandon Bakken en dat heet Hartenrover, de Wijkschijf.
2: Dit is de nieuwe Wijkschijf in de Ochtendmix.

0: met Rob Keese in de ochtendmix.
1: Ja, en het weerbericht komt van Robert Rosdorff. Vandaag overheersen de wolkenvelden, al kan de zon zich af en toe even laten zien. Het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vrijdag, oftewel morgen, dan ziet het er wat vriendelijker uit, met perioden met zon en een maximumtemperatuur van ongeveer 22 graden. De wind is zwak en veranderlijk van richting. Maar dan, zaterdag, dan blijft het nog een hele lange tijd droog, met zonnige perioden en geleidelijk ook enkele wolkenvelden. Het wordt wat warmer, het wordt 20 tot 24 graden hier in de kustgebieden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig van kracht. Dan zondag, dan kunnen we een aantal buien verwachten. Het kan al aan het begin van de dag zijn, maar de meeste buien ontstaan in de middag. Er zijn wolkenvelden en zo nu en dan schijnt de zon. Met 20 tot 24 graden is het wel iets minder warm dan op zaterdag.

0: ochtendmix.
1: Ja, en heel veel regionieuws kunt u natuurlijk vinden op de website eimond360.nl. Maar ik ga u eventjes niet lastigvallen, maar met een heel ander verhaal wat ik vind op de website van het Noord-Hollands Dagblad. Want als u denkt van ik ga mijn hondje uitlaten in Westerhoutpark vandaag, dan zou dat eventueel kunnen. Maar het kan zijn dat u ook linten tegenkomt, want de politie in Beverwijk die zet Park Westerhout deels dicht, oftewel af, na een vermoedelijke vondst van een granaat uit de Tweede Wereldoorlog. Er is vermoedelijk een granaat uit de Tweede Wereldoorlog rond 1 uur gisterenmiddag ter hoogte van kinderboerderij De Baak aangetroffen in Park Westerhout. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Volgens een dame die net uit het park komt, was een man zijn hond aan het uitlaten toen hij de granaat tegenkwam. Hij heeft direct de politie gebeld, waarna de politie het desbetreffende gebied heeft afgezet. Dat in het park nog altijd explosieven worden gevonden, dat is niet uitzonderlijk, want in de omgeving lag tijdens de Tweede Wereldoorlog een Duits munitiedepot. En na een grote explosie in juni 1945 raakten granaten en andere explosieven over een groot gebied verspreid. Ook tientallen jaren later wordt bij de werkzaamheden nog regelmatig oorlogsmunitie en andere explosieven aangetroffen. Bezoekers van het park worden met behulp van borden gewaarschuwd voor mogelijke munitie. En daarop staat aangegeven dat bij de vondst van munitie of iets wat daarop lijkt, men dit moet laten liggen en contact moet opnemen met de politie. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er op dit moment een onderzoek loopt naar de dreiging van het explosief. Vanuit de politie is er iemand naar de locatie gestuurd die het materiaal op de juiste manier kan beoordelen. Aan de hand van wat die specialist wel en niet kan zien, wordt er een inschatting gemaakt hoe ernstig de zaak is. Als het niet heftig is, dan zou het zo klaar kunnen zijn. Maar als het wel heftig is, dan moet er weer een andere club mensen komen om op te ruimen. Ook als het onduidelijk is hoe heftig het eigenlijk wel is. In dat geval kan het nog wel even duren, zegt de woordvoerder. Op basis van de beoordeling van de specialist besluit de politie wat de vervolgstappen worden. Het belangrijkste is dat de plek daar veilig is. Dus zolang het daar is afgezet met linten, ga niet eigenwijs zijn, ga er niet onderdoor, maar laat de politie zijn werk doen.
0: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: Sandy Coast en True Love, that's a wonder. We gaan naar regionieuws. Daar komt hij aan.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, en het is natuurlijk allemaal een heel groot, mooi platform, hè? Radio, televisie, internet, noem maar op. En als we kijken naar Eimond360.nl, dan vinden we uit Heemskerk het volgende bericht. Een bijzondere kunstvondst bij kringloopwinkel Heemskerk, die krijgt een plek in de voormalige abdij. Een bijzondere vondst bij kringloopwinkel De Groene Ezel. Een verzameling ingeleverde tekeningen blijkt van de Heemskerkse kunstenaar Gerard Wiegmans te zijn. Omdat de werken een bijzondere kunsthistorische waarde hebben, heeft De Groene Ezel ze overgedragen aan het voormalig klooster waar Wiegmans jarenlang leefde en werkte. De collectie werd een paar maanden geleden ontdekt tussen de ingebrachte spullen van de kringloopwinkel. Na een oproep op sociale media dook Joke Kranendonk van de historische kring Heemskerk in de herkomst van de werken. En ze zei toen: heel bijzonder, zo noemt ze de vondst. Ze kwam erachter dat de tekeningen afkomstig zijn van Gerard Wiegmans, de broer van de bekende Heemskerkse onderwijzer Frans Wiegmans. De kunstenaar trad later in het klooster Mariënkroon in Nieuwkuik. Volgens Kraandonk zijn de grotendeels Bijbelse voorstellingen opvallend modern voor de jaren 50 en van een hoog artistiek niveau. De werken werden na het overlijden van Gerard in de familie bewaard gebleven, maar die kwamen uiteindelijk bij De Groene Ezel terecht. De kunstwerken worden nu teruggebracht naar het voormalige klooster Mariënkroon in Nieuwkuik. Ik ga nog even vertellen dat we ook nog verzoekplaatjes hebben. Althans, die hebben we nog niet, maar die kunt u aanvragen op telefoonnummer 085 20 20 300. Ik herhaal 085 20 20 300.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Fares met weer Bistou 085 2020 300, de telefoonnummer voor een verzoekplaat in de ochtendmix. Rob, het is tijd voor een rondje Hollands.
1: Ja, we hebben een heel bijzonder rondje Hollands, want we eindigen met Corrie Konings en Adios Amor. Dan hebben we in het midden Imca Marina met De Zigeuners. En we starten met Jan ten Hope en Jij bent alles.
2: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.

0: En dat was het Rondje Hollands voor vandaag met Corrie Koning zojuist, Adios Amor. Imca Marina met De Zigeuners en Jan ten Hope met Jij Bent Alles.
1: Ze kunnen nog steeds bellen voor verzoekplan 085 20 20 300. En wie heeft er gebeld?
0: Ja, Hans Visser die heeft gebeld en die heeft meteen hele blijde berichten voor ons. Want ik noemde zojuist het bericht van Park Westerhout wat afgesloten was in verband met het vinden van een granaat, zoals het heet. Maar hij heeft er alweer lekker doorheen gewandeld vanmorgen. Dus Westerhout is weer vrij. U kunt zich weer heerlijk gaan wentelen in het park. Wat een rare zin, wentelen in het park.
1: Ja,
0: drentelen bedoelde ik.
1: Ja, gewoon wandelen.
0: Gewoon wandelen, ja, laat ik het bij wandelen noemen.
1: Westerhoutpark in Beverwijk.
0: Juist, ja. Hans Visser die heeft natuurlijk ook een plaat aangevraagd. En de Buffoons, dat is een groep uit Enschede. En volgens Hans wordt hij niet zo vaak gedraaid op de radio. Nou, daar gaan we dan verandering in brengen. Want Hans vraagt aan de Buffoons met Tomorrow is another day. Het is weer tijd.

0: Johnson, Tomorrow is Another Day. Rob, jij hebt de Nederlandse top 40, de papieren versie in je hand. Wat gaan we draaien vandaag?
1: Ja, we gaan 50 jaar terug in de tijd. En dan heb ik het papieren versie van 17 juli 1976 voor me. Nou, die top 3 die hebben we al heel vaak herhaald. Gisteren met Rina is dat ook nog eens een keer heel snel langsgekomen. Maar wij gaan ons altijd concentreren op de nieuwe binnenkomers. Afgelopen maandag, Standing on the Inside van Full House. En dinsdag hadden we You To Me van The Real Thing. Gisteren hoorden we Avant de nous dire adieu. En dan gaan we ook even kijken naar nummer 30. Dat is ook best wel een sprongetje, zo nieuw binnen op 30. En dat was een leuk nummer. Want ik kan me nog herinneren dat als we die plaat draaiden, dan zei ik altijd, hij blijft hangen. Hij blijft hangen op het eind. Want daar lijkt het op. Nee, het is een beetje een nummer alsof het een 78 toerenplaat is. Het is een beetje jaren 30 muziek. We komen dan bij Robin Sarstedt en My Resistance is Low. En nogmaals, ga niet schrikken aan het eind. Het lijkt of de plaat blijft hangen, maar dat is niet zo.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40?
3: Terug in de tijd.

0: Tony Christie. Is this the way to Amarillo? Je hoort het allemaal in de ochtendmix.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, nog even een heel opvallend kort berichtje. Is al vaker herhaald, maar misschien heeft u het toevallig gemist. Op de website eimond360.nl, daar kunt u het teruglezen. Een bericht van onze collega Stefan de Beest. De politie grijpt in bij een incident met een woedende man in Mediamarkt. Bij de Mediamarkt is dinsdag een man opgepakt. De politie werd gebeld omdat hij tegen stellingen aan het schoppen was. De man is vervolgens aangehouden en meegenomen. Volgens omstanders zou de man in de winkel boos zijn geworden. En waar de onrust nou precies door ontstond, dat is nog onduidelijk. De politie heeft de man uiteindelijk aangehouden en afgevoerd. Heb je dat ook wel eens gehad, dat je ergens iets gaat kopen en dat je dan boos wordt of zo? Of,
0: Nooit. Want ik weet van tevoren wat ik ga kopen.
2: Ja, dat scheelt ook. En sowieso ga je natuurlijk geen stelling omver schoppen. Dat vind ik ook raar. Maar ja goed, we kennen het verhaal erachter niet, hè. Misschien zit er wel iets heel dramatisch achter, je weet het nooit.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond 360.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: actiever wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Live vanuit Studio 13. Dit is de ochtendmix van 10 tot 12. 19.

het tweede gedeelte hebben we nog een aantal items staan. We gaan eerst de muziek draaien van Louis Armstrong en Hello Dolly. Daarna gaan we aandacht besteden aan de verzoekplaat. En daarvoor mag je nog bellen. 085 20 20 300. Dus 085 20 20 300. Maar eerst Louis Armstrong.

0: Louis Armstrong en Hello Dolly. Tijd voor een verzoekplaat, Rob.
1: Ja, en mensen kunnen nog steeds bellen voor verzoekplaten. 085-2020-300. En dat heeft Erik gedaan. En Erik vraagt een nieuwe Nederlandstalige plaat aan voor iedereen die luistert, voor het team van de ochtendmix en voor Monnen. En het wordt Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk.
2: Het is weer tijd.

0: ochtendmix.
1: Ja, en we gaan weer naar Eimond360.nl. Een bericht van Jennifer Halewijn. De nieuwbouw op de plek van de Petrakerk in IJmuiden, nou, die laat voorlopig nog wel op zich wachten. De projectontwikkelaar en de gemeente Velsen worden het maar niet eens over de aankoop van een stuk grond. En daardoor zitten buurtbewoners voorlopig opgescheept met een dichtgetimmerd pand en moeten woningzoekenden nog langer wachten op een huis. Ondertussen tikken de stijgende kosten voor bouwmaterialen door de vertraging onverminderd door. Voor omwonenden is de dichtgetimmerde kerk een doorn in het oog, al snappen ze de veiligheidsmaatregelen wel. Buurtbewoner Marcel de Groot, die woont aan de Merwedestraat en die kijkt direct uit op dat gebouw. En hij herinnert zich nog goed hoe de voormalige Bethlehemkerk in de wijk tot de grond toe afbrandde na meerdere brandstichtingen. Op zich vind ik het niet bezwaarlijk om tegen een dichtgespijkerd of afgesloten gebouw aan te kijken, zegt Groot. Maar ik snap er al te goed dat het wat betreft de veiligheid voor indringers afgesloten is. De interesse in de nieuwbouw is bij Groot inmiddels wel flink afgenomen. Op de hoek van de Spanenstraat moeten twee grote woontorens komen van 11 en 13 verdiepingen hoog. En daarin komen 125 tot 175 appartementen in de vrije sector. Maar sociale huur, dat ontbreekt nog in de plannen. Groot vond dat tijdens een eerdere inloopavond vreemd om te horen. En daarna is mijn interesse een beetje afgenomen, omdat er verder gezegd werd dat er genoeg sociale huur om het gebouw in de wijk heen staat. Ook de huidige vertraging verbaast hem weinig. Het is op de remtrappen. Dat was te verwachten, want elk bouwproject loopt tegenwoordig vertraging op door iets of door stikstof, legt Groot uit. Dan heb je natuurlijk ook naar alle waarschijnlijkheid mensen die bezwaar gaan maken tegen de hoogbouw, wat ook wel weer een beetje begrijpelijk is. En dat gaat ook deze nieuwbouw weer uitstellen, vrees ik. De stilstand die komt door een conflict tussen eigenaar Wilma Wonen en de gemeente Velsen. Omdat besluitvormingen volgens de projectontwikkelaar traag verloopt en een grondakkoord uitblijft, legde zij het werk onlangs stil. Raadslid Floor Bal van Liberaal Blauw begrijpt die stap en levert stevige kritiek op de gemeentelijke organisatie. Waar zijn we als gemeente Velsen nou mee bezig als we dit al niet aankunnen, vraagt Bal zich af. Dat ligt aan je organisatie en dat ligt aan kennis en aan kunde. Ondertussen raakt het wachten de inwoners direct in de portemonnee. Door de vertraging lopen de bouwkosten voor de geplande appartementen steeds verder op. Als het nog een jaar gaat duren, dan zit er zo 5-6% op die woningen bij, rekent Bal voor. Het zorgt bovendien voor verloedering in de straat, omdat bewoners van de omliggende slooppanden noodgedwongen in de wachtstand staan. Die mensen zitten te wachten van, joh, kan ik nog een nieuw behangetje doen of kan er nog een vloerbedekkingetje worden neergelegd, stelt het raadslid. Dus dan krijg je verpaupering. De stroperigheid rond de Petrakerk staat volgens Bal niet op zichzelf. Hij wijst erop dat andere vastgoedprojecten in de gemeente, zoals het voormalige Witte Theater en het oude gemeentehuis in Velsen-Zuid, om diezelfde redenen al lange tijd stil liggen. De gemeente Velsen kan de situatie rondom de Petrakerk op dit moment niet inhoudelijk toelichten. Omdat Liberaal Blauw inmiddels politieke vragen over de kwestie heeft gesteld, beroept het gemeentebestuur zich op interne afspraken. We dienen eerst deze raadsvragen te beantwoorden, omdat de raad als eerste geïnformeerd moet worden, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd antwoorden.
0: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: Tijd voor cabaret. In de ochtendmix.
1: En ik kom aan, ik bel aan en Tom doet open. En ik zie op zijn gezicht een soort vlek. Ik zeg, Jezus, Tom, gaat het? Hij zegt, wat dan? Ik zeg, nou, je gezicht. Hij zegt, ja, ik ben een vlinder. Ik zeg, nee, vlinder is de dochter van je zus, die zit daar. Ik zeg, jij bent helemaal paars. En waarom? Je bent papa, niet barbapapa. En hij zegt, ja, kom er maar gewoon binnen, René. Je bent precies op tijd voor taart. Ik loop achter Tom aan dat huis in. Die hele woonkamer zit helemaal vol met allemaal jonge, hippe ouders die ik niet ken. Want dit is niet mijn vriendengroep. Maar goed, ik ben er nou toch. iPod-oortjes uit, leg ik achter me op tafel. Op dat moment komt Tom de woonkamer binnen met een grote taart. Grote taart. Grote taart voor Wolf. Waar is Wolf? Waar is Wolf? Kom eens hier. Wolf, kom eens hier. Wolf is één. Als je wil dat hij snel van A naar B gaat, kan je met beste gooien. Wolf, kom eens hier. Wolf, kom eens, kan je lekker de kaars uitblazen? Wolf kan nog helemaal niet blazen. Weet je wat Wolf wel kan? Sproeien. Ja? Dit is wat er gebeurt. Krijg ik vervolgens een stuk slagroomtaart met kinder-aids. En ik zit op die bank met een stuk zeiknatte taart. Mijn eigen helemaal kapot te ergeren. En allemaal van die jonge ouders die helemaal trots over elkaar heen buitelen. Hoe goed hun kind het doet. Oh, die van ons die kan al lopen. Echt waar. Nou, die van ons die praat al. Hé, dat is de bedoeling. Bel me als die vliegt of verkleurt onder de douche. En met een klein kwartiertje merk je toch dat de suiker uit de taart heel langzaam begint in te werken op de kleuters. De sfeer in de woonkamer verandert. Laten we eerlijk zijn, suiker is natuurlijk eigenlijk gewoon kleutercocaïne. Ja. Er beginnen een paar van die kleuters beginnen een soort glazig te kijken. Er lekt een beetje kwijl zo uit die mondhoekies. Wolf kon 10 minuten geleden nog niet kruipen. Die loopt nou gewoon rechtop, jongens. Er rennen zo 5 van die doorgesnoven kleuters door die woonkamer. Ik zit ineens op een soort motherfucking kinder Thunderdome, jongen. Midden in die woonkamer, op dat witte tapijt, zit Vlinder in een soort LSD-trip een halve doos Wasco weg te sabbelen. Er worden 5 verschillende iPads aangezet met 5 verschillende afleveringen Peppa Pig, waar geen kind naar kijkt. Want waarom naar een varken kijken als je ook in de hoek van de kamer als een soort zwijn in je eigen stront kan leggen rollen? Want dat is wat er gebeurt, hè. Er hangt een lucht in die woonkamer, jongens. Het is niet normaal. Het is een soort combinatie van zwitsal, stront en gebrek aan ouderlijk gezag. Want al die ouders hebben het veel te druk om in te grijpen. Die moeten namelijk alles wat hun eigen kind doet fantastisch vinden. Ach, kijk die kleine rover. Kijk die kleine rover van onze 7. Wat een deugniet. Kleine rover heeft zoveel snoep op. Hij staat gewoon een regenboog in de plantenbak te kotsen. Is goed hoor, rover. Hey. Goed. Kleine Joey komt de woonkamer binnenlopen met zijn broek op zijn enkels. Mam, mam. Ik krijg mijn piemel niet meer in mijn onderbroek. Nou, dat heeft hij vast van zijn vader. Oké, kom op Joey, gewoon even proberen. Ik heb het geprobeerd, maar mijn piemel is te groot en sterk. Mijn piemel wint steeds. What the fuck, Joey? Kom je oma René even jaloers maken met je grote, sterke, kleute piemel? Huh? Ik zie kleine Levi de punt van een watervaste stift op een papiertje zetten. Maar de creativiteit van Levi houdt niet op waar het A4'tje eindigt. Je ziet de kunstenaar in Levi wakker worden. Ik ben 4 en de wereld is mijn canvas. Ja, maar mijn broek toch niet? Op het moment dat ik er wat van zeg, wordt de moeder van Levi boos op mij. Nou, René, laat Levi gewoon eens even met rust. Levi is gewoon een beetje eigenwijs. Levi is niet eigenwijs. Levi is een lul van 4. Ja? Melvin staat aan de mouw van zijn moeder te trekken. Mom, mom, ik heb in mijn broek gepoept. Melvin is 8. Ja, maar wij laten de zindelijkheid van Melvin helemaal op zijn beloop. Melvin bepaalt het tempo en Melvin is gewoon een beetje langzaam. Melvin is niet langzaam, Melvin is kapot. Ja? Als jij het bolletje nog hebt, zou ik hem ruilen. Ja? Maar niet voor kleine Noah, want die staat ondertussen heel sneaky op dat balkon die blauwe zandbakschelp vol te pissen. In die blauwe zandbakschelp zit zijn zusje Zoe, de kat van Tom te vurgen. Die kat kijkt mij ook aan met zijn blik van houd het dan nooit op! Maar het houdt houdt nooit op, hè. Sanne, de vriendin van Tom, komt de woonkamer binnen met een bak smink. Maar Sanne is geen make-up artist van Rimmel London. Ben je gek? Sanne kwak met een kwast, allemaal spetters in mijn bek. Ik zie er gewoon uit alsof ik in mijn gezicht geniefd ben met een klauwnatte vruchtenhagel. Ja. Komt heel bijna ontjoch naar me toe. Waarom zie jij eruit als een lelijke zak Skittles? Hou je bek, beer. Beer. Dit kind heet... Waarom kijkt Groningen mij aan alsof dat de normaalste zaak van de wereld is? Beer. Ja, nou leuk toch. Vernoemd naar Berend. Nee, naar beer. Welke beer? De bruine beer. Waarom? Ook overal stront. Beer, wolf, mees en vlinder. Ik zie op dat kinderfeestje meer dieren dan met een dagje Blijdorp. Ja? Finn komt naar me toe gelopen. En Finn begint met allebei zijn knuisten op allebei mijn ballen te hameren. Alsof die guacamole staat te stampen. Ik zeg daar wat van. Finn schrikt, draait zich om, gaat van tafel een van mijn iPod-oortjes en slikt die door. Als ik naar huis wil fietsen met een muziekje op, heb ik hier een iPod-oortje en hier Finn. Ja? Ik til hem op als een tuinbroekje, zijn pa meteen over de pis. Nou, René, zet Finn gewoon eens even neer. Finn is nog maar een kind. Wat is dat dan weer voor kutargument? Ja, Finn heeft met drie klasgenootjes een vriendinnetje verkracht in het fietsenhok. Maar op die leeftijd zo intensief samenwerken, chapeau. Als jij kinderen niet corrigeert, worden dat hele vervelende volwassenen. Ja? Ik zit hier op de eerste verjaardag van een hele generatie ongeleide projectielen die van huis uit meekrijgen dat alles wat ze doen toch wel leuk is. Mijn ouders zouden me bij mijn bovenarm grijpen en zeggen: René van Meurs, ben je nou helemaal gek geworden? Als jij dit nog één keer doet, jongen, dan ga jij zonder eten naar bed. Maar Tom doet het ook. En als Tom in de sloot springt, doe jij dat dan ook? Die heb ik nooit begrepen. Nee, ik dacht altijd, dat ligt ook een beetje aan de sloot. Hoe diep is de sloot? Hoe koud is het water? Zijn er eenden? Ik ben doodsbang voor eenden. Vooral voor mannetjes eenden. Dat weet jij misschien niet, mevrouwtje. Maar mannetjes eenden verkrachten in groepsverband. Ja, dat doen ze nooit in hun eentje.
0: Tussen 10 en 12. De Ochtendmix.

0: En daarvoor hadden we René van Zutphen met kinderverjaardag. Ons stukje cabaret voor vandaag. En dan gaan we naar het volgende.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: Ja, en onze belangrijkste artiesten zijn natuurlijk die luisteraars die gekluisterd zitten aan Eimond 360. Van harte gefeliciteerd als u vandaag jarig bent en maakt er een mooi nieuw levensjaar van. Als we kijken naar de wat bekendere namen, Lars van der Haar, Nederlands veldrijder. Die is geboren op 23 juli 91 en deze veldrijder wordt vandaag dus 35 jaar. Mark van Ewen, Nederlandse acteur, die wordt vandaag 50 en hij ziet dus Abraham. En dan hebben we Monica Lewinsky, u weet wel van die sigaren. De Amerikaanse psycholoog en voormalige zakenvrouw. Die is geboren in 1973 en 53 jaar wordt ze dan vandaag. Henk Kamp, Nederlands politicus, die mag vandaag 74 kaarsjes uitblazen. Maar je hebt altijd baas boven baas. De Nederlandse muzikant Jan de Hond, die wordt vandaag 84 jaar.

0: I can't stand losing you.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
2: Ja, en deze dag is het 23 juli. 23 juli. En nu ga ik het alleen bij de jaartallen houden. 1829, de eerste typemachine wordt gepatenteerd. Het ding was uitgevonden door William Byrd uit de Amerikaanse stad Vernon. Een groot succes was het apparaat nog niet. Andere typemachines die zouden later wel massaal verkocht worden. 1921, studenten in Shanghai die richten de Chinese Communistische Partij op. Ze vinden het communistische China van de ondergang, dat moet gered worden. Want China, zeggen zij, wordt bedreigd door kolonisatie van Japan en westerse landen. 1947, prinses Marijke, later prinses Christina, die komt thuis nadat ze 5 weken lang in het Nederlandse gasthuis voor oogleiders heeft verbleven. Heel rare zin. Ze is geopereerd omdat ze werd geboren met een oogziekte. Marijke was toen 4 maanden oud. De oogziekte kwam doordat haar moeder tijdens de zwangerschap besmet was met rode hond. 1962, minister Korthals van Verkeer en Waterstaat, die geeft op deze dag in 1962 het startsein voor het afsluiten van de Lauwerszee. Een stuk van de Waddenzee tussen Groningen en Friesland. 1971, 2 tieners die gaan in Australië het record kussen verbreken. Jawel, 35 uur en 5 minuten zijn ze hun lippen met elkaar in aanraking. Het maakt deel uit van een actie voor een goed doel. 1984, Rob de Nijs trouwt met Belinda Muldijk. Het huwelijk wordt ver van Nederlandse rolpers voltrokken in de Franse badplaats Cannes. Dominee Alblas, een voormalig NCRV-predikant, die zegent het huwelijk in. Gerton van Wageningen, de vriend van Belinda's moeder, die bespeelt het orgel. En later zingt Gerton samen met Rob's schoonmoeder Middellandse Zee. Het liedje dat hij 20 jaar eerder heeft geschreven. Na afloop van de huwelijksvoltrekking wordt een feest gegeven op het landgoed Beauvallon. 1989. De Amerikaanse wielrenner Greg LeMond wint de Tour de France. In de slottijdrit maakt hij een achterstand van 50 seconden goed op gele truidrager Laurent Vignon. Nederlander Gert-Jan Teunissen die wint het bergklassement. 1990. De Engelse politie treedt hard op tegen een fenomeen dat steeds populairder en steeds bedreigender lijkt te worden, namelijk de houseparty. Er wordt gefluisterd dat er wel eens in drugs gehandeld wordt. Voor de politie is dat reden genoeg om in te grijpen. En niet minder dan 800 bezoekers worden er opgepakt. Dan gaan we naar 1995. Op de persconferentie bij de terugkeer van Nederlandse blauwhelmen oogst overste Karremans veel kritiek. Karremans roemt de krijgshandelingen van de Serviërs en praat over zuiveringen door moslims. Minister Voorhoeven is niet gelukkig met de uitlatingen. Op zijn beurt is de Nederlandse generaal Cozy boos op de NAVO, want die verzuimde afdoende luchtsteun te geven, waardoor Srebrenica viel. 1996, de militante vredesactivist Kees Koning is overleden. Hij stierf na onwel te zijn geworden op zijn werk. Koning die werd bekend door de opvallende acties die hij voerde tegen bewapening. Zo ging hij in 1989 voor een half jaar de cel in, na met een bijl militaire straaljagers te hebben beschadigd op de vliegbasis Valkenburg. Kees Koning is 66 jaar geworden. Dan gaan we naar 1999. De Marokkaanse koning Hassan II is op 70-jarige leeftijd overleden. De monarch stierf in de hoofdstad Rabat, waar hij eerder op de dag met een acute longaandoening in het ziekenhuis werd opgenomen. Hassan was de langstregerende vorst van Afrika. Hij zwaaide 38 jaar de scepter over Marokko. Kroonprins Sidi Mohammed is enkele uren na het overlijden van zijn vader koning officieel gekroond tot koning. 2000, een Engelse krant publiceert naam en foto van veroordeelde pedofielen. En dat leidt tot aanvallen op enkele van hen. 2000, Lance Armstrong die wint de Tour de France 2000. Het is het tweede in een rij van 7 jaren dat het Texaan de Ronde van Frankrijk wint. Volgens mij werd later al deze overwinningen ook ingetrokken, nadat het bleek dat hij aan de doop zat. En vandaar ook al die nachtelijke dooptesten die dit jaar plaatsvinden. Maar ja, al zijn overwinningen werden ingetrokken. Dan gaan we tot slot naar 2014. Nou ja, niet helemaal tot slot, want we kijken ook nog even vooruit naar 2093. Maar daarover straks meer. In Nederland geldt in 2014 een dag van nationale rouw, naar aanleiding van het neerstorten van de MH17 zes dagen eerder in de Oekraïne. Alle 298 mensen aan boord kwamen om het leven. 193 hadden de Nederlandse nationaliteit. We kijken even vooruit naar 2093. Ik denk niet, Ab, dat wij dat nog meemaken. Maar ja, je weet het niet in deze tijd. Boven Noord- en Noordoost-Nederland is dan een ringvormige zonsverduistering te zien. Dus even noteer in uw agenda 2093, een zonsverduistering.

Nou, de vastelaars, die weten het, op de donderdag draai ik altijd een muziekstuk van Earth and Fire. Ga ik vandaag ook doen. Want ik weet dat Pim lang uit op de bank ligt te luisteren naar Dochter Mix. Nou, Pim, hier komt-ie.

En ook een andere versie. Earth and Fire. Rise of All Under een Cloudy Sky. Even speciaal voor Pink Floyd. Ik heb nog een nummer opgezocht wat we niet al te vaak horen. En dat is een nummer van Alessandro Safina. Oh.

0: Alessandro Safina met Luna. Ken je dit nummer, Rob?
1: Ja, prachtig nummer. Ja. Prachtig.
0: Ik kreeg ook meteen bericht even, dat is een tijd geleden, dat ik dit nummer heb gehoord. Ja, dat is ook Dochtermix. We gaan een nummer draaien van Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Ik ga hem alvast een setje geven dat we hem gaan horen. Wij gaan vast afscheid nemen, Rob.
1: Ja, wij gaan alvast alle luisteraars bedanken voor het luisteren. De mensen die gebeld hebben en die plaatjes hebben aangevraagd. En wij kunnen u mededelen dat wij morgen... dan zijn wij er weer met de Ochtendmix, hè?
0: Ja, dus, zo is dat. Hopen dat u morgen ook weer inschakelt. We gaan na 12 uur verder met de programmering van Eimond 360.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Eigen tijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet boven in de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: I'm a U.S. male, 'cause I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now, Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now, that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. male. That's M-A-L-E, son. That's me. Now, I said all to say all this, I've been watching the way you've been watching my miss. For the last 3 weeks, you've been hot on her trail. You kind of upset this U.S. mail. You touch her once with your greasy hands, I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. She's wearing a ring that I bought her on sale. That

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözebüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De nieuwbouw op de plek van de Petrakerk in IJmuiden ligt stil door een conflict over de grondverkoop tussen Wilma Wonen en de gemeente Velsen. Buurbewoners zien een dichtgetimmerd pand en woningzoekenden moeten langer wachten. De bouwkosten stijgen door de vertraging. Tata Steel moet voor de tweede keer deze maand een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe kooks, schadelijk voor mens en milieu. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied legde eerder al meerdere dwangsommen op. In totaal 1,5 miljoen euro. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne, bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Mariënkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De nieuwbouw op de plek van de Petrakerk in IJmuiden ligt stil door een conflict over de grondverkoop tussen Wilma Wonen en de gemeente Velsen. Buurbewoners zien een dichtgetimmerd pand en woningzoekenden moeten langer wachten. De bouwkosten stijgen door de vertraging. Tata Steel moet voor de tweede keer deze maand een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe koks, schadelijk voor mens en milieu. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied legde eerder al meerdere dwangsommen op. In totaal 1,5 miljoen euro. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne, bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Mariënkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. 2 andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De toekomst van de korte baandraverij in IJmuiden is onzeker door wangedrag van bezoekers. Er werden blikjes naar paarden gegooid, pikeurs bedreigd en harde muziek gedraaid, wat stress bij de dieren veroorzaakt. De organisatie overweegt verplaatsing of afgelasting. Het bestuur beslist later. De nieuwbouw op de plek van de Petrakerk in IJmuiden ligt stil door een conflict over de grondverkoop tussen Wilma Wonen en de gemeente Velsen. Buurbewoners zien een dichtgetimmerd pand en woningzoekenden moeten langer wachten. De bouwkosten stijgen door de vertraging. Meervoudig Nederlands kampioen sculptuurzagen Jeroen Boersma maakt 3 grote houtsculpturen voor de nieuwbouwwijk De Geelvink in Heemskerk. De kunstwerken, geïnspireerd op dieren en insecten uit de wadi's, zijn gemaakt van oude iepen uit de gemeente en combineren kunst, natuur en educatie. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne, bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Mariënkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is een waarschuwing. Het is donderdagavond, koopavond. Gooi je kerstboom uit het raam. Tja. Een hele hoop mensen staan ze nog, zag ik net onderweg. Echt. Oké, okay, whatever. Dit is de Vels Ready Radio Show elke donderdagavond van 9 tot 11 op Eimond 360. Ook na te luisteren via uitzending gemist op die website van Eimond 360. Vind ik een party. Dat ik mezelf nog een keer kan horen. Ik ben Kevin Veur. We hebben één biertje bij ons. We hebben geen gasten. We hebben een hele hoop muziek. Onder andere tips van mijn dorpsgenoot Lovieke. En ja, zoals elke week. Het is nog steeds nodig, helaas. Het wordt steeds erger zelfs. Zoals elke week. The only good fascist is a very dead fascist. Geniaal nummer van Propagandy. Goeie tekst. Goeie titel. Alleen daar al. Eigenlijk om moet je hem elke week draaien als je een beetje radioprogramma bent. Een Canadese punkrockband, geniaal. Ik kan niet anders zeggen. Ik zal nog één keer die titel herhalen voor de mensen die het niet duidelijk meekregen. The only good fascist is a very dead fascist.

Ja, wat ik zeg, het wordt steeds gekker in deze rare wereld. Dit is de Velsredi Radio Show. Binnenkort roep ik weer velsredi.com, chaos alom. Die kan er niet onder kijken, velsredi.com. Ik zou het alleen niet doen. Propaganda hoorde je net. Ik heb nog zo'n mooi nummer. Die heb ik van de week ontdekt. Via mijn maat Mick Mookhoek. Van Pink Williams. Dan denk je natuurlijk, ja, Pink Williams, uiteraard. Ja, ik ken het ook niet. Hij heeft een album uitgebracht, dat heet Commie Cowboy. Communistische cowboy, ja. Alleen daarom denk ik al van, dit moet je luisteren. Het is country. Ja, noem het maar country. Ja, yeah. Het is country-achtige muziek, zou ik bijna zeggen. Dit nummer, ja, sowieso dat hele album is gaaf. Een hele hoop van zijn andere muziek is ook gaaf. Maar dit nummer van Pink Williams heet Don't Be Friends with a Nazi.

0: Ja, inderdaad. Aan het einde hoorde je van Deep Purple, Smoke on the Water riffje. Aan het begin hoor je We Care a Lot van Faith No More. Maar allemaal gevraagd, geleend door deze heren van No Means No. Ook weer Canadezen. Canadezen schrijven nou eenmaal hele goede teksten. Vooral als het gaat om antifascisme. Waar ook een hoop is aan de hand is. Excuses. Is Iran. Ik steun de revolutie uiteraard. Ik kwam erachter dat er in Tehran een hele vette, best wel harde band is. En dat gaan we uiteraard draaien. Ze hebben best wel veel uitgebracht. Tarantist. T-A-R-A-N-T-I-S-T. Dit is samen met, een hele opname, Ferreirdun Farukuzat. Check het gewoon uit. Tarantist. Echt een vette band. Spelen uiteraard bijna nooit live. Oefenen heel stiekem. Dit is echt wel een heel tof nummer. Check het uit. Iran Grah E Engelab. Ik spreek natuurlijk absoluut geen Farsi. Maar check die band uit. Tarantist.
1: اسم این آواز هست ایران غرب انقلاب است با امید روزی که تمام

0: ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه.
1: Ja, bijzondere muziek uit Iran, zoals gezegd. Je hoorde eerst Tarantist. En daarna hoorde je Feridun Forokash met de Iranian Choir Group. Die track uit Free Iran, lijkt me duidelijk. Goed singeltje. 49 seconden, eigenlijk ideaal voor de Velvet Radio radioshow. We hebben nog meer. We doen even een stukje allerlei verschillende Iraanse muziek. Het is tijd daarvoor. Het volgende is Shapur. Ik heb dit vanmiddag pas ontdekt. Dus ik weet ook niet meer welke track welk wat is. Maar ja, check het uit. Shapur.
2: فرمانده خدافظ خوش اومدی بدرود بفرما اسرائیل منتظر

Super mooi liedje. Deze hebben we al vaker gedraaid. Shervin Haipur. Denk je natuurlijk, al die namen spreek je verkeerd uit, Kevin. Zeker. Ga naar Spotify en dan zoek je op Kevin Bouwens. En daar vind je onder de openbare playlisten, onder andere de Velsen Daddy Radio Show Weekly Playlist. Daarin staat deze. Mocht hij er nou niet meer in staan, dan kan je naar Old Velsen Daddy Radio Shows, ook een openbare playlist. En daar moet je dan even zoeken. Maar daar staat hij ook in. Zoals al die andere liedjes ook. Ik gooi elke week de playlist van de afgelopen week in die Old Velsen Daddy Radio Shows. Als je daar heen gaat, dan heb je 4.481 nummers, 250 uur op dit moment. Aan willekeurige muziek, zoals ja, dit schizofrene programma ook wel betaamt. Mijn dorpsgenoot Loïke, die stuurde mij vanmiddag dit. Ik vergeet bijna wat. Hashtag Beer Radio. Ik heb, zoals jullie konden zien op facebook.com/Velsen Daddy Radio Show, een Red Ale. Een Rode Vos heet die. Van het brouwlokaal. Nou was Marijn, de hoofdbrouwer, vorig jaar natuurlijk hier in de studio te gast. Vertelde die van alles over de bieren die we dronken. Ook over deze, maar deze dronken we toen niet. Dus bij deze, we drinken hem deze week. Hij ruikt metalig. Hij smaakt wel heel rood. Een beetje donker ook. Dit is grappig. Het heeft een beetje dat neigt naar het chocoladeachtige. Er zit totaal geen chocolade, maar dat volle van chocolade. Wat in andere Belgische biersoorten zit. Wat normaal gesproken niet in een Red Ale voorkomt. Ik vind hem heel geslaagd. De Rode Vos van het brouwlokaal. In Beverwijk zit bij Café Toos, Podium Café Toos. Op de Parallelweg. Het is wel een gaaf plek om shows te kijken. Ik weet nog niet of ik hem al in de playlist zet. Ja, niet toevoegen. Mijn dorpsnoot Loïke die kwam met Slut Intent. Vette band. Ik zet het aan en denk, ja, te gek. Hele felle. Je hoort gewoon dat ze het menen. Ze komen uit, even geen idee, ik denk Amerika. De meeste luisteraars zitten daar. En ze hebben een cd uitgebracht, die heet Slut World. Dus de band uit Slut Intent. En deze track, ja, het gaat er niet per se over. Luister goed naar de tekst. Maar het nummer heet Peppa Pig.

Deze band die had een behoorlijk aparte naam. Kamikaze Relief Fund. Tja, ik vond het wel grappig. Goede intensiteit ook, net zoals het slut intent ervoor. De intensiteit, ja. Zeg maar, de energie is wat mij heel erg trekt in dit soort bands. Maar ook in een hele hoop andere bands, net zoals dat Sherfin Haipur, wat ik daarvoor draaide voor Slut Intent. Het hele mooie liedje heeft ook een hele enorme intensiteit. Echt een hele felle, maar op een andere manier. Wat ook een behoorlijk intense band is, is de band Napalm Dead. Als je dat dan ook nog eens met Thurston Moore kruist, want die doen samen dit nummer, Thurston Moore van Sonic Youth, in een Ramones cover. Ja. Now I want to sniff some glue.

Ja, zo kan het ook. Gewoon vol gas erop. Is ook intens. ADHD hoorde je na die cover van de week. Now I Wanna Sniff Some Glue. Origineel natuurlijk door de Ramones. En nu door Napalm Death en Thurston Moore. We hebben ook slecht nieuws. De saxofonist van Doki Doc is op 52-jarige leeftijd overleden. Vooral bekend, denk ik, om deze.

The Boar. Geen idee hoe ik die link leg in mijn hoofd. Waarschijnlijk omdat ze dezelfde Dynamo Open Air speelden toen de tijd. Het zal. Saxonist van Doki Dok is overleden. Doki Dok speelt van de zomer wel gewoon in Europa. Dus check het uit. Ik vind dit een hele gave track. Wat is nou hier? Er wordt in geblaft. Dan denk je van, hé, wat? Dit is een van de grootste bands in het genre op dit moment. Hardcore? Denk het wel. Het is eigenlijk nog gewoon hardcore. Metal, core. Het is in ieder geval een fucking grote band. Knocked Loose. Dit komt van hun vorige album Love Tracks. En Love. Niet Love. Love, als in lachen. Wat een rare taal eigenlijk, dat Engels. Counting Worms, 1 minuut 12, is briljant.

Flipside hoorde je na Knockloose. En Knockloose, ja, check het uit. Het is een van de grootste bands. Ik vind het op zich wel heel erg gaaf. Vooral dat album dan. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ze toen zo groot waren. Het laatste nummer van dit eerste uur van Vels Ready Radio Show. Gara 4 met A1 Hypersurface. Tot na het nieuws, wintersport en al die andere ongein hebben we nog een uur Vels Ready.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvee en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er 2 grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Ja, welkom terug bij de Vels Ready Radio Show. De waarschuwing is nog steeds van kracht. Nog een uur Vels Ready op IJmond 360. Je hoorde Other Side of Madness van het album Cause of Fear. Ja, het is gewoon echt een geweldige Cro-Mags-clone. Ik hou ervan. Als een band dat goed doet, kan het geen kwaad. We kregen van Marieke een cijfer door. Nummer 5. Oké, dit is gaaf. Ik had er nog niet gekeken. Ik ga hem draaien ook. Kijk, het is een held. Weet je, hij heeft de Berlijnse muur doen vallen. Hij heeft de hele mensen uit zee gered. Hij reed in een pratende zwarte auto. Hij heeft SpongeBob terug naar huis gebracht op zijn rug. David Hasselhoff. Nou, hij heeft een album uitgebracht tijd geleden. Party Your Hasselhoff. Met geweldige nummers. Allemaal covers uiteraard. Maar echt briljant. Deze cover, ja, is het origineel van Elvis? Credits. Het is geschreven door John Christopher, Mark James en Wayne Thompson. Het is geen idee of het van Elvis is origineel, maar... Willie Nelson. David Hasselhoff, nummer 555.

Ja, na David Hasselhoff, Spartans Pick of the Week natuurlijk ook, hoorde je City Hunter. Ja, briljant. Ik denk dat dat album een van mijn favoriete albums aller tijden is. Wat dit is, heb ik geen idee meer. Removalist. Dus niet Removal, weet je veel gedraaid hebben, maar Removalist. Temporary Resident heet het nummer van het album Removalist. Ik heb geen idee. Ik ga hierna voor klassiekers draaien, denk ik. Removalist eerst.

Stand My Ground van No Turning Back. Wat ik zei, ik ga even een paar klassiekers draaien. Op Revolution Calling 2026, op de vrijdag, speelt Alone in a Crowd. Ik ben er gewoon verbaasd over. Project X en Alone in a Crowd op de vrijdagavond. Ik weet nog wel heel goed dat ik deze track op die Lost and Found sampler hoorde. En op slag verliefd op deze band. Alone in the Crowd heeft eigenlijk alleen maar een 7-inch uitgebracht met 5 nummers. Maar hey, dat is genoeg. Dat is genoeg voor een set op Revolution Calling. Ik heb er heel veel zin in. Is anybody there? Does anybody care? Die tekst, ja, van voor de dag kan ik hem meezingen. Check het uit.

Als Project X in november 2026 dit nummer gaat spelen op Revolution Calling, het klokgebouw staat niet meer. Dat ligt in puin dan. Holy shit. En er komt ook nog Alone in the Crowd. Het nummer daarvoor. Is Anybody There? Ook zo'n... Ja, het bizar dat ik die twee bands ga zien op Revolution Calling. Heel fijn. Medicinal heeft een nieuwe track uit. Of een nieuwe EP uit. Staat helaas niet op digital streaming platform wat ik gebruik nog. Dus we draaien iets oud. Lucky Rabbit Food.

Medicinal. Vet. Met Mike D. Van, je kan ook gewoon zeggen van Dead Guy, want daar heeft hij ook ingespeeld. Maar van Sheer Terror, van Kill Your Idols. Sowieso allround fijne gast. Medicinal. Check die nieuwe EP ook. Hij post ook een nummer, of tenminste een album, wat ik... Ja, ik zou eigenlijk het hele album willen draaien. Nation of Ulysses. Ik ken de band best goed. Ik heb het heel vaak geprobeerd. Ik vind het heel tof. Maar niet dat ik het vaak draai. Het is uitgebracht op Discord. En dit album heet 13 Point Program to Destroy America. Dan bedoelen ze natuurlijk de Verenigde Staten van Amerika. Het nummer... Het is heel toepasselijk om dit gewoon te gaan draaien. Het nummer wat ik ga draaien is Target USA. Was het maar zo? Ik zeg niet te veel over. Nation of Ulysses.

Ja, je hoorde Dr. No. Natuurlijk de gitarist van Bad Brains. Ik vind het heel tof. Om een of andere reden moest ik door Nation of Ulysses daaraan denken. Maar ja, je weet nooit waar dat vandaan komt in mijn hoofd. Ik zeg, we hebben een hoop hardcore klassiekers gedraaid en een hoop hardcore. Het is even tijd voor een portie metal. Want ook die luisteraars heb ik. En ik moet nu heel hard niezen. Dus ik ga hem snel aanzetten. Obituary. Cause of Death heet het album. Oh, het komt hoor. Geniaal titel ook. Geniaal teksten. Nou, oh, hij is weg. Obituary met Chopped in Half.

Entombed, Wolverine Blues. Ja, fantastisch metal album. Eigenlijk een hele rock'n'roll metal album. Death and Roll of zo noemden ze dat op een gegeven moment ook. Ik ben dankzij mijn buurjongens en de gebroeders dus Zwaan altijd groot en Entombed fan geweest. Ik was ook wel zeer blij dat ik Matricide als volprogramma neer kon zetten van Entombed. Ooit in het Patronaat in Haarlem. Een band die ook een keer eigenlijk op Complexity in het Patronaat moet spelen is The Armed. Gebeurt nog steeds niet. Het gaat ooit wel een keer gebeuren. Vorig jaar een nieuw album uitgebracht. Heel vet. Niet mijn top 10 gehaald. Maar check dit van het album Kingbreaker. Well Made Play. The Armed.

Die Armed. De drummer van Rough Francis speelt tegenwoordig bij deze band. Ik vind het heel gaaf. Wat ik ook heel gaaf vind, is dat de band Poison the Well, na 16 jaar geloof ik, ik heb het gelezen, maar ik ben het alweer vergeten, een nieuw nummer heeft uitgebracht. Niet wat de fans eigenlijk verwachten, denk ik. Het is natuurlijk wel de sound, maar het is een heel ander nummer. Ik kan niet zeggen dat ik... ik ben fan. Sowieso van Poison wel, maar ik ben ook fan van dit nieuwe. Thoroughbreds.

Invasion. Maar dat is onder de... Ja, INVSN. Dennis van Refused als vocalist. Briljante band. Ik luister hier vaak naar. En ik heb vaak gezien. De eerste keer was op Eurosonic Noorderslag. Eurosonic dus. En Sam Sedam die appte mij van... Hey, de beste zanger van Europa staat in machinefabriek. Dus ik spring op mijn fiets, krijg erheen. Ja, Invasion. Had ik helemaal niet in het boekje zien staan. Heel vet. Daarna ook nog een keer op Fusion gezien. Echt, ik vind het echt een super gave band. Lieve luisterbuis, vriendjes en vriendinnetjes. Ik draai natuurlijk voornamelijk knijterharde herrie. Het is niet voor niks de Veldherrie Radio Show. Maar Invasion, ja, dat is natuurlijk ook wel een stuk zachter. Ik hou van veel meer muziek. Ik hou van muziek die niet zo snel op de radio komt. En daarom deze show. facebook.com/Velserherrie Radio Show. En we gaan eerst luisteren nu naar I'm Not Made of Iron van Chrissy Zebby Tembo met de Ngozi Family. Dit is iets heel anders. En daarna gewoon weer vette hardcore Haywire met Summer Nights.

Haywire. Als je deze band zoekt op de digital streaming platforms, Haywire 617, dus 617 erachter typen. Komt een split uit met Dropkick Murphys. Heel gaaf. Dit was de Velze Reddy Radio Show voor deze week. We gaan afsluiten met Dope Throne van Electric Wizard. Dit 10 minuten. We hebben nog 4 minuten uitzending. Dus dat kan makkelijk. Daar moet ik hem wel uithalen. Dope Throne, Electric Wizard. Wat een fantastische band. Ik heb ze gelukkig gezien. Meerdere malen zelfs. En mooi kort, het begint helemaal gek te worden nu. Dus geniet ervan, lieve luisteraars, vriendjes, van deze stoner band. Stoner Doom. Dit was de Velze Reddy Radio Show. Wat er ook gebeurt, altijd blijven kwakken.

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

déjà qu'on est ensemble, presque mariés. Et le petit Pierre

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De nieuwbouw op de plek van de Petrakerk in IJmuiden ligt stil door een conflict over de grondverkoop tussen Wilma Wonen en de gemeente Velsen. Buurbewoners zien een dichtgetimmerd pand en woningzoekenden moeten langer wachten. De bouwkosten stijgen door de vertraging. De toekomst van de korte baandraverij in IJmuiden is onzeker na wangedrag van bezoekers. Er was te harde muziek en bedreigingen, wat stress bij de paarden veroorzaakte. De organisatie overweegt verplaatsing of afgelasting. Het bestuur beslist later over het vervolg. Meervoudig Nederlands kampioen sculptuurzagen Jeroen Boersma maakt 3 grote houtsculpturen voor de nieuwbouwwijk De Geelvink in Heemskerk. De kunstwerken, geïnspireerd op dieren en insecten uit de Wadi's, zijn gemaakt van oude iepen uit de gemeente en combineren kunst, natuur en educatie. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne, bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Mariënkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Can't touch this.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De nieuwbouw op de plek van de Petrakerk in IJmuiden ligt stil door een conflict over de grondverkoop tussen Wilma Wonen en de gemeente Velsen. Buurbewoners zien een dichtgetimmerd pand en woningzoekenden moeten langer wachten. De bouwkosten stijgen door de vertraging. De toekomst van de korte baandraverij in IJmuiden is onzeker na wangedrag van bezoekers. Er was te harde muziek en bedreigingen, wat stress bij de paarden veroorzaakte. De organisatie overweegt verplaatsing of afgelasting. Het bestuur beslist later over het vervolg. Meervoudig Nederlands kampioen sculptuurzagen Jeroen Boersma maakt 3 grote houtsculpturen voor de nieuwbouwwijk De Geelvink in Heemskerk. De kunstwerken, geïnspireerd op dieren en insecten uit de Wadi's, zijn gemaakt van oude iepen uit de gemeente en combineren kunst, natuur en educatie. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne, bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Mariënkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Oh, darling. I want it to be everything.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. De prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De nieuwbouw op de plek van de Petrakerk in IJmuiden ligt stil door een conflict over de grondverkoop tussen Wilma Wonen en de gemeente Velsen. Buurbewoners zien een dichtgetimmerd pand en woningzoekenden moeten langer wachten. De bouwkosten stijgen door de vertraging. De toekomst van de korte baandraverij in IJmuiden is onzeker na wangedrag van bezoekers. Er was te harde muziek en bedreigingen, wat stress bij de paarden veroorzaakte. De organisatie overweegt verplaatsing of afgelasting. Het bestuur beslist later over het vervolg. Meervoudig Nederlands kampioen sculptuurzagen Jeroen Boersma maakt 3 grote houtsculpturen voor de nieuwbouwwijk De Geelvink in Heemskerk. De kunstwerken, geïnspireerd op dieren en insecten uit de Wadi's, zijn gemaakt van oude iepen uit de gemeente en combineren kunst, natuur en educatie. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne, bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Mariënkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. De prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.